0: waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind.
1: En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Is de

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Is de

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

de lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3... en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3... en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord om de oorlog te stoppen. Dat heeft de premier van Pakistan bekendgemaakt na onderhandelingen. Vanaf vrijdag gaat de straat van Hormuz weer open als de mijnen daar weg zijn. Volgens Trump gaat de olie weer stromen, maar er is wel een kanttekening. Het is een intentieverklaring en de precieze details moeten nog worden uitgewerkt. Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. In de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool uit Aksel. Op verzoek van de organisatie droegen de meeste deelnemers witte kleding. Onder de aanwezigen in de stoet waren ook burgemeester Frank Weerwind en commissaris van de Koning Hugo de Jonge. En meer dan een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Wakker Zonder Wekker.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen de grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En direct na de aankondiging van het akkoord daalden de olieprijzen al flink. Oranje is met het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film Flodder in 1986. Daarna keerde ze terug in de vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3. Ook was ze te zien in de populaire tv-serie. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het Flexdal vrij abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog de grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met het goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het Flexdal vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn.
0: Radio Apeldoorn.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Marius Borg Højby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf heeft hij een deel bekend, maar hij ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van deze dieren is dat een dodelijk avontuur. Dierenwelzijnsorganisatie Bakkerdier is geschrokken over de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij 10 varkens door de vloer zakten.

en stierven. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van het NRC die nauw betrokken

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dit merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €1,95... en voor diesel betaal je nog €2,31. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt, dat is met de duim en de wijsvinger op elkaar, maar een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power-symbool. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Hij heeft een deel bekend, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur. De dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier is geschrokken van de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een

incident in Den Bosch, waarbij tientallen varkens door de vloer zakten. Het weer nog. Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur

luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie is begonnen aan het verhoor van Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdams Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dat al merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €95 en €2,31 voor diesel. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt. Dat is met duim en wijsvinger op elkaar, een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Høiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edvard Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dat is het eerste uur van de matinee van deze maandag de 15e juni. Wat fijn, luisteraars, dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name dan op de matinee. Alle onze frequenties zijn overigens ook te vinden op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. Mijn grote steun en toeverlaat. En groot betekent ook lang, hè? Hij knikt mij al toe aan de overkant. Olaf Bos. En hij zorgt dus voor de muziek en de techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Manouk Hazebos van organisatie Knofluk gaat vertellen over de finale van hun project Hink, Stap, Sprong, Karren, Karavaan. Van door de Warenwarenaargaarde, moet ik zeggen. En Georges Derop is bondscoach van de Nationale Schermbond en kunstenaar. En op donderdagavond 18 juni gaat hij op de Culturele Donderdag in Galerie Apeldoorn vertellen over de overeenkomsten tussen schermen en schilderen. In de studio geeft hij ons alvast een inkijkje. En het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht is van Doe Maar, Smoorverliefd.

Op donderdagavond 18 juni van 19:30 tot 21:00 s'avonds ontvangt boekhandel Broekhuizen Apeldoorn met trots schrijver, historicus en journalist Philip Dreuge. Aanleiding is het verschijnen van zijn nieuwe boek De Tijdreiziger. Tijdens deze bijzondere avond vertelt Philip Dreuge over zijn nieuwste werk, zijn fascinatie voor geschiedenis en de opmerkelijke verhalen die hij tijdens zijn research ontdekte. Aansluitend zal hij signeren. Toegang is gratis en aanmelden kan via apeldoorn@boekhandelbroekhuis.nl. En we gaan nu naar Earth and Fire met Weekend.

0: Hazebos van Knoflook is al eerder bij ons in de uitzending geweest. Daar was ze live om meer te vertellen over hink, stap, sprong, karren, karavaan. En we zijn heel benieuwd hoe het allemaal is vergaan en hoe de finale eruit gezien gaat zien. Goedemiddag, Manouk.
1: Hallo, leuk om er weer te zijn.
0: Ja, voor de luisteraars die de vorige keer niet hebben gehoord, kun je even kort vertellen wat hink, stap, sprong, karren, karavaan is?
1: Nou, Hinkstapsprong is een project in de Warenaargaarde in de Maten. En we hebben daar een onderzoek gedaan, gebaseerd op art-based research. Dus eigenlijk een onderzoeksmethode gecombineerd met kunst. En gekeken, wat is er hier in de wijk nodig?
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat het heel... De Warenaargaarde is een hele grote straat. En dat er niet tussen alle bewoners verbinding is. Omdat de afstand... misschien wel letterlijk en figuurlijk wat groot is.
0: Ja.
1: Nou, dat was de onderzoeksvraag. En toen hebben we veel contact gemaakt met de bewoners. Er is daar een buurtkoffiecar van cement die eens in de twee weken rondrijdt. Daar hebben we wat spelletjes gedaan eigenlijk met de bewoners. En die spelletjes, dat is wel een beetje de insteek voor wat het uiteindelijk is geworden. We hebben namelijk drie... karren nu, die heb ik ontworpen. Een fel gele, rode en blauwe kar. Bij de gele kar kun je een zelfportret stempelen van geometrische vormen. En dat doen de buurtbewoners dan op een postkaart. En die kunnen ze dan bij buurman of buurvrouw in de bus doen om een keer een kopje koffie te drinken.
0: Leuk.
1: Ja, bij de rode kar kun je zelf ook koffie drinken. Dat hebben we een beetje afgekeken van de buurtkoffie van cement. Dat werkte toch wel heel erg goed. En bij de blauwe kar, dat is een weggeefkar. Dus daar kun je spulletjes achterlaten die je niet meer gebruikt. Of je kunt iets meenemen waar je denkt iets aan te hebben.
0: Nou, helemaal geweldig. En jullie zijn er dus al een tijdje mee bezig. En ja. Het gaat nu naar de finale toe, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En omdat het drie karren zijn die in een rijtje rijden, leek het inderdaad een beetje op een karavaan. We noemen het nu de kunstkaravaan, maar 25 juni dan is de finale. En dan wordt de kunstkaravaan een borrelkaravaan. En dan schenken we alcoholvrije bubbels en serveren we Hollandse hapjes. En dat is vooral voor de buurtbewoners om elkaar dan daar nog... een keer binnen ons project te ontmoeten en hopelijk daarna ook zonder ons.
0: En heb je veel reacties gehad van mensen uit de buurt?
1: Nou, het grappige was, de eerste dag hadden we heel slecht weer. Dus dat was een beetje jammer, maar ja, daar kan je niks aan doen.
0: Nee.
1: Maar dag twee kwamen we iemand tegen die zei, ja, ik zag jullie gisteren al rijden, dus het moet een beetje opwarmen.
0: Ja.
1: Maar we hebben nu 2 dagen zijn we in de Warenaargaarde geweest met de karren. En dag 2 merkte ik al dat het meer leefde dan de eerste dag. Er was zelfs een man met een gitaar die langsliep. Die kwam een stukje spelen. Ah. Er zijn heel veel spontane dingen ontstaan. Dat is prachtig, want dat was ook het doel.
0: Ja, en dan... Ja, het is dan... morgen is het en donderdag. En dan is de afsluiting donderdag de 25e.
1: Ja, dat klopt.
0: En ik zie dan ook, wil je op 25 juni meekomen eten, dan moet er een mailtje gestuurd worden naar jullie.
1: Ja, dat klopt. Maar daar waren we heel enthousiast over. We hebben eigenlijk daarna, bleek dat eten zou in de stolp zijn.
0: Ja.
1: Maar de plaatsen bleken daar een beetje beperkt. Dus daarom hebben we nu voor die borrel gekozen. Omdat we dan meer mensen kunnen ontvangen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad.
1: Ja.
0: En jullie hebben een mooie routekaart waarop iedereen kan zien waar de karavaan langskomt.
1: Ja.
0: En hoe hebben jullie dat kenbaar gemaakt aan de buurt?
1: Nou, ik denk dat je de flyer, daar heb je het volgens mij over. Daar staat inderdaad de route op. We hebben postpakketjes gemaakt voor de buurtbewoners. Daar zit een flyer in, een sticker... Een potlood met kom erbij erop, speciaal voor dit project gemaakt. En een stempelkaart in een envelop. En die hebben we bij alle bewoners door de bus gedaan.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Dus we hebben jullie heel veel tijd en energie in gestopt.
1: Zeker, zeker.

0: zeker. Maar dat is die tijd en energie was er ook. Dus dat is prachtig als je dat dan op die manier kan inzetten.
1: Ja. En ja. Heb je al enig idee hoeveel mensen er komen op die donderdag de 25e juni?
0: Nee, een paar mensen verwacht ik sowieso. Maar dat is een beetje de aard van het beestje bij zo'n soort project. Dat je moet afwachten eigenlijk wie erop afkomt.
1: Ja.
0: Dat hoort erbij, ja.
1: Ja. Nou, dat, maar in ieder geval hartstikke mooi dat jullie voor die hele buurt dit georganiseerd hebben. Zijn er nog meer dingen die ik en de luisteraars nog meer moeten weten?
0: Nou, ik noemde net al even de stempelkaart. Als de buurtbewoners bij alle drie de karren langs zijn geweest.
1: Ja.
0: Per kar krijg je dan een stempel. Er zit een beetje een spelelement in. En als ze dan ook nog iemand hebben meegenomen, kunnen ze daarna een klein kunstwerkje uitzoeken wat ik speciaal ook gemaakt heb voor Hinkstapsprong.
1: Want ik zag dat je ook een expositie, die is net gisteren geëindigd, hè, in het ASEC-gebouw.
0: Ja, die heb ik gisteren net opgeruimd.
1: Ja, ja, en als ik op je site kijk, dan zie ik dus dat je hele leuke ringen hebt gemaakt.
0: Ja, dat is een van die kunstwerkjes die daarbij horen.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, en mocht je tijd hebben om 25 juni even te komen buurten, dan van harte welkom.
1: Nou, dankjewel voor de uitnodiging. En fijn ook dat je nog een keer weer in onze uitzending erover wilde vertellen. Ontzettend ja. Mooi dat jullie dit community project in de Warenaargade hebben opgestart. En mooi dat het steeds wat bekender wordt. Hè, want ja. Dat is het opschrikken van de buurt, van leer je buurmensen kennen en zo. Dat is wel ontzettend belangrijk.
0: Denk het wel, ja. En hartelijk dank dat ik er nog een keer over mocht vertellen. Want dat helpt dan wel voor die bekendheid.
1: Nou, graag gedaan. Manouk ja. Hazebos van Knofluk. En heel veel succes. En zeker ook met de laatste loodjes, met de karavaan. En zodat iedereen gezellig dan op die 25e naar de borrel komt in de stolp.
0: Yes, dankjewel.
1: Oké, okay. Succes nogmaals. We gaan nu naar Boney M met Daddy Cool. She's crazy like.

0: Dit was Take Me Home Country Road van John Denver. Ondertussen is tegenover mij een neergestreken George Derop. Ook een welkom, George.
1: Graag gedaan.
0: Ja, ik zat even ook al naar een prachtige achternaam.
1: Ja, dus een naam ook met een stukje geschiedenis.
0: Ah, kijk.
1: Ja.
0: Hebben we er tijd voor? Is het kort?
1: Nee, dat is een lang verhaal. Maar dat ga ik donderdag ook nog vertellen.
0: Oh, okay.
1: Een klein stukje over de geschiedenis. Maar we hebben wel een geschiedenis die teruggaat tot 1340.
0: Kijk, want je zegt dat ga ik donderdagavond wel vertellen. Want je bent hier niet alleen omdat je bondscoach bent van de Nationale Schermbond. En dus fanatiek schermer, maar je bent ook gedreven kunstenaar.
1: Ja.
0: En over die twee dingen en wat de link daartussen is, daar ga je dus aanstaande donderdagavond over vertellen. En waar ga je er iets over vertellen?
1: Dat gebeurt in het atelier A.

0: Apeldoorn, dat is in de Orangerie.
1: Ja.
0: Dat is vlak naast de boveningang van de HEMA.
1: Ja, en
0: tenminste, de HEMA die er nu nog zit.
1: Ja, en als je bij bakker Bart, daar de roltrap op gaat, dan kom je er ook toe.
0: Dan loop je er recht tegenaan.
1: Kijk, nou dat is het donderdagavond. Maar we zijn natuurlijk eerst benieuwd van Schermer. En bondscoach worden. Wat heeft dat allemaal... hoeveel jaar heeft dat geduurd? Hoe kom je daarin? Hoe rol je daarin?
0: Ja, ik ben inmiddels 50 jaar schermleraar. Dus dat doe ik al een tijdje. Maar eigenlijk in mijn eerste jaar maakte ik al een Nederlands kampioen.
1: Aha.
0: En dus ik was eigenlijk al redelijk snel in de picture.
1: Maar even nog, hoe ben je tot Schermer gekomen?
0: Ja, dat was de eerste sport die ik niet kon.
1: Oké, want je deed al andere sporten?
0: Ja,
1: zoals?
0: Ik heb geturnd atletiek en handbal gedaan.
1: Okay.
0: En ik heb wel redelijk talent voor sporten en bewegen.
1: Ja.
0: Daarom ben ik ook sportleraar natuurlijk geworden.
1: Ja.
0: Toen kwam ik op mijn opleiding bij het CIOS, kwam ik met Schermer in aanraking. En dat vond ik zo moeilijk. Ik denk, dit is het.
1: Ah.
0: Dit moet ik gaan doen.
1: Oké. Nou, dat is wel een mooie karaktereigenschap, hè?
0: Ja.
1: Dingen echt uitproberen die je niet meteen kunt.
0: Ja, daar ontstond ook eigenlijk mijn passie.
1: Ja.
0: Ik ben altijd op zoek naar dingen die niet zo heel eenvoudig zijn. Nou, tekenen en schilderen is ook niet zo eenvoudig.
1: Nee.
0: En daar kan ik me dan helemaal in verdiepen. Dat vind ik heerlijk.
1: Ja, ik las ergens iets van jou dat je in 12 weken kun je iets leren... Maar dan?
0: Je kan in 12 lessen kan je het spel schermen leren.
1: Ja.
0: Maar wil je echt het schermen echt onder de knie krijgen, dan kost je dat toch 20 jaar.
1: 20 jaar?
0: Ja.
1: Oké. En je noemde net even tussen neus en lippen door dat je dus het eerste jaar dat je begon meteen iemand
0: kampioen van Nederland. Ja.
1: En hoe krijg je dat voor elkaar?
0: Ik denk hard werken.
1: En talent.
0: Maar het grappige was, ik had natuurlijk nog geen schermschool of schermvereniging.
1: Nee.
0: Dat deed ik bij mijn moeder in de kamer. en bank aan de kant. En daar stond ik in de kamer, schermles te geven. En mijn eerste kampioen was ook eigenlijk mijn eerste proefkonijn. En dat was mijn eigen zus.
1: Ah,
0: dus, daar heb ik eigenlijk flink het schermvak op geoefend.
1: Ja.
0: En dat ging zo goed dat... dat zei Nederlands kampioen. Ook onverwachts voor mij natuurlijk, omdat je net begonnen bent.
1: Ja.
0: Maar ja, daarna heeft het talentschap eigenlijk qua schermen wel doorgezet. Want gisteren heb ik mijn 151ste kampioen van Nederland kunnen feliciteren.
1: Gefeliciteerd ook.
0: Ja, dank je.
1: Ja. Jongen, dat...
0: Gisteren waren de Nederlands kampioenschappen voor senioren.
1: Ja.
0: En een van mijn jeugdleden, die werd Nederlands kampioen... voor de vierde keer achter elkaar.
1: Aha.
0: Maar we hadden ook zilver en we hadden ook twee keer brons. Dus we hadden een compleet podium van de schermers uit Apeldoorn.
1: Zo, en waar zit je nu met je schermschool?
0: We zitten in de Gentiaanstraat.
1: Ja.
0: In de school daar, het Gentiaan College... En daar schermen we op de dinsdagavond in Apeldoorn.
1: En hoeveel leerlingen heb je?
0: Ja, alles bij elkaar zitten we op 80, maar we zitten in 3 steden. Dus we schermen dus ook op de maandag in Zutphen en op de woensdag in Doetinchem.
1: Mm-hmm.
0: Dus we hebben 3 locaties eigenlijk waar we het schermen aanbieden.
1: Ja.
0: Zodat we eigenlijk een groter bereik hebben. Want schermen blijft natuurlijk een kleine sport.
1: Ja, het is inderdaad niet iets wat bekend is bij... het grote publiek.
0: Nee,
1: maar dat je, hè, dat je zus dan de eerste was, is dat ook onder vrouwen? Wordt het ook onder vrouwen veel gedaan?
0: Ja, zeker. Het heeft niks met seksen te maken.
1: Nee.
0: Of je nou man, vrouw, groot, klein, slank of dik bent.
1: Nee.
0: Dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Iedereen kan het schermspel leren. En het is voor elke leeftijden. Mijn jongste leerling is 6, mijn oudste is 83.
1: Zo.
0: Dus ja. Voor iedereen kan het.
1: Ja,
0: dus,
1: maar moet je wel speciale eigenschappen ervoor hebben?
0: Vooral veel plezier.
1: Oké.
0: Dat vind ik veel belangrijker.
1: Ja.
0: En kijk, als je op 50-jarige leeftijd binnenkomt en je zegt van ik wil Olympisch kampioen worden, dan zeg ik van nou, dan had je 30 jaar eerder moeten komen. Maar wil je

0: het spel gewoon op een leuke manier spelen, ja, dan ja. Dat kan zeker.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Ja, je bent toch wel op enig moment ben je dus naast bondscoach voor het schermen te zijn, ben je dus ook gaan schilderen.
0: Ja, dat deed ik eigenlijk al. Mm-hmm. Dat heb ik mijn hele leven ook gedaan. En ik, op een gegeven moment ontdekte ik ook wat de overeenkomsten daardoor waren. Van wat er in het schermen gebeurt en wat ik met het tekenen en schilderen doe. En het begint sowieso met gewoon de passie voor alle twee.
1: Ja, we gaan even luisteren naar een nummer dat jij hebt uitgekozen. En je mag zelf aangeven waarom je dat hebt gekozen. En dan gaan we na die tijd. Je gaat natuurlijk niet alles vertellen. Want het is de bedoeling dat er mensen donderdagavond naar je lezing komen. Maar dan over wat de overeenkomsten zijn. En welk nummer had je uitgezocht?
0: Ik heb het nummer van Sweet Lorraine van Uriah Heep. En daar heb ik gewoon warme herinneringen aan dat nummer.
1: Oké. Olaf heeft het gevonden.

0: Zo. Uriah Heep was dit.
1: Ja,
0: en
1: mooi,
0: tegenover mij zit Georges Desrob. Hij is bondscoach van de Nationale Schermbond en tegelijk gedreven kunstenaar. En over beide gaat hij aanstaande donderdagavond gaat hij praten bij Apeldoorns ateliers boven de HEMA. We hebben het al even over het schermen gehad. En nu bij het schilderen. Hoe ben je er toe gekomen om te gaan schilderen?
1: Nou, eigenlijk was dat eigenlijk mijn eerste keus om dat als beroep te gaan doen.
0: Ah.
1: En dat is eigenlijk door mijn vader een beetje verpest.
0: Die zei, daar kan je geen droog brood mee verdienen.
1: Of? Nou, dat heeft hij niet gezegd. Maar ik was toegelaten aan de kunstacademie. Maar de inschrijving heeft hij achtergehouden. Ach. En toen was ik ook al aangenomen op het CIOS. Toen ben ik maar naar het CIOS gegaan.
0: Aha.
1: Maar 5 jaar later vond ik die papieren terug. Dus dat heeft hij achtergehouden. Dat was niet zo netjes.
0: Nee, ik kan me zo voorstellen dat dat daar ook wel enig...
1: Nou, nee, want ik was toen al zo met de sport bezig. En dus ja, toen was ik eigenlijk ook al schermleraar geworden.
0: Ja.
1: En dat vond ik ook helemaal geweldig. Dus ik heb er eigenlijk nooit zo... wel op zijn sterfbed hebben we het er samen over gehad. En dat niet zo netjes was. En dat heeft hij ook toegegeven. Ja. Dus hij zei van, ik neem het mee mijn graf in en dan is het klaar.
0: Okay.
1: En dat was een heel mooi einde met wat ik met hem had. Dus we hebben het goed afgesloten.
0: Nou, dat is heel fijn. Heel belangrijk,
1: ja.
0: Natuurlijk.
1: Ja,
0: ja. En er zijn dus overeenkomsten, daar ga je donderdagavond ook over hebben.
1: Ja.
0: Wat is de eerste overeenkomst?
1: Nou, in eerste instantie gewoon de perfectie. Het schermen gaat om hele kleine bewegingen. En het gaat soms om millimeters. En dat is bij het schilderen en tekenen ook. Want als iets niet anatomisch gezien niet klopt, dan ga je dat meteen zien.
0: Ja.
1: Of je doet het heel bewust.
0: Ja.
1: Kijk naar Salvador Dali.
0: Ja.
1: Die doet heel bewust anatomisch veranderingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben juist van de kunst van het bewegen die ik in de sport zie. Dat breng ik ook op mijn doek neer. Ik heb bijvoorbeeld een heel mooi schilderij gemaakt van Epke Zonderland. Op het moment dat hij in de lucht zweefde, toen hij bij in Londen Olympische Spelen 2012 goud haalde. Dat ene moment, en iedereen herkent dat moment.
0: Wij horen dan ook het commentaar dat er toen bij was.
1: Dat komt altijd weer terug.
0: Ja.
1: Kijk, en dat soort bewegingsmomenten, dat leg ik dan vast op doek. En het is niet fotografisch. Je kan duidelijk zien dat het wel schilderij is.
0: Ja.
1: Maar ja, dat vind ik mooie momenten.
0: Dus...
1: En dat doe ik ook voor schermen. Maar ik heb ook schilderijen van een dans. Dus er zijn zoveel mooie sporten waarin een heel mooi element in zit. Bewegingselement.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan je met een foto natuurlijk vastleggen.
0: Ja.
1: Maar ja, ik doe het dan met verf en penseel.
0: En laat je dan ook aan Epke Zonderland weten dat je dat geschilderd hebt?
1: Van? Ja, ik sta samen met Epke op de foto dat hij dat schilderij ook gezien heeft.
0: Ja, ja.
1: Maar dat komt ook omdat ik heel veel op Papendal ben. Want Papendal is eigenlijk mijn vaste werkplek voor schermclinics die ik geef voor bedrijven en scholen.
0: Ah.
1: En daar kom ik natuurlijk al die topsporters tegen.
0: Ja.
1: Dus ik ben nu ook met Jessica Schilder, de wereldkampioen kogelstoten. Die heb ik een paar maanden geleden ontmoet. En daar heb ik ook afspraken mee gemaakt om daar een mooi schilderij van te maken.
0: Nou, heel prachtige combinatie.
1: Ja.
0: Ja, wat dat betreft heeft je vader misschien toch gelijk gehad dat hij...
1: Nou, niet helemaal, want het is toch gedeeltelijk mijn beroep geworden. Ja,
0: ja. Ja. Maar je schildert ook dieren.
1: Ja, ja, zeker. Want ik kom uit een biologenfamilie. Dus bij ons was de natuur eigenlijk standaard

0: in huis. Mm-hmm. En onze vakanties bestonden ook eigenlijk alleen maar uit natuurvakanties.
1: En waar naartoe?
0: Ja, gewoon in Nederland. Okay. Ja, dat was gewoon fietstochten in Nederland. En want Nederland is eigenlijk al heel erg mooi. Mm-hmm. En dus daar hebben we hebben ja, heel veel van huis meegekregen over de natuur, over vogels. Mijn vader was ornitholoog. Dus daar ja, krijg je ook alles over de vogels mee.
1: Ja.
0: En mijn moeder die zat in de planten en de vlinders. En ja, mijn broers en zusters die doen dat ook allemaal. Ze zijn allemaal met de natuur wel bezig. Ik vind dat prachtig. En ja, ik ben zelf gek op wilde katten. En dus een leeuw, een tijger, ja. En lynx. En ja, dus daar maak ik graag mooie werken van. Ja.
1: Ja. Nou, dan gaan we toch weer even terug naar jouw lezing van aanstaande donderdag.
0: Ja.
1: Is iedereen welkom?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Iedereen die geïnteresseerd is in kunst is natuurlijk welkom. Maar ja, ook mijn verhaal over de sport, als je daar wat meer over wil weten. En ja, en ik vertel ook wat over de geschiedenis van mijn familie. Want dat is ook heel erg leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En hoe laat begint het?
0: Het begint om 7:00 volgens mij. Nee, 6:00. 6:00 tot 9:15, geloof ik. Even kijken uit mijn hoofd.
1: Ik zit even te kijken hoor. 6:00?
0: Nee, 7:00.
1: Lijkt
0: 7
1: een
0: uur.
1: Beetje vroeg. Ja. Ja, 7:00
0: ja.
1: Tot 9:15 ja. Zie ik hier staan.
0: Ja, zeg maar 1.5 uur.
1: Ja.
0: Beetje kopje koffie erbij.
1: Ja, moet maar is dat ook een toegangsprijs?
0: Ja, voor degenen die lid zijn van de Atelier Apeldoorn is het gratis. En voor de anderen is de toegang €5. Dus dat is een vrij laag bedrag. En die €5 komt ten goede aan de Atelier Apeldoorn. Dus het is een beetje een sponsorbedrag. Zodat wij weer verder kunnen als atelier.
1: Ja, want je zei net al van jullie zitten nu in een prachtige ruimte.
0: Ja, zeker.
1: En mooi toegankelijk ook. Maar ja, op het moment dat de oranjerie helemaal afgebroken wordt, zijn jullie dus ook de klos.
0: Ja, ja en dat komt toch vrij snel, iets sneller dan we verwacht hadden.
1: Ja.
0: Maar wat ik begrepen had, is het per 1 januari einde oefening daar. Dus moeten we druk op zoek naar een nieuwe locatie. Dus als mensen wat weten, je mag ons altijd bellen.
1: Kijk, ja. Kijk, ga je naar Atelier Apeldoorn, denk ik?
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ja. En je hebt ook een hele mooie poster meegenomen.
0: Ja.
1: Kun je er iets van beschrijven?
0: Ja, op die poster daar staat een foto van Jan Gerben. Dat is een kunstfotograaf. En die heeft mij gefotografeerd terwijl ik aan het schilderen ben. En ik schilder daar eigenlijk mijzelf, mm-hmm, als schermleraar. En uit het doek komt mijn sabel. Dus die steekt eigenlijk het doek uit. En met penseel ben ik dus eigenlijk met hem aan het strijden. En dat is nou eigenlijk ook waar het helemaal om gaat. Het is het schermen is een duel met een daadwerkelijke tegenstander die beweegt.
1: Mm-hmm.
0: En het schilderen is voor mij een duel met een tegenstander die stilstaat. En dat is namelijk mijn doek.
1: Kijk.
0: En daar moet ik dus iets. Daar heb ik een gevecht mee. En dat gevecht wil ik winnen. Net zoals ik dat schermspel wil winnen.
1: Ah, het onderwerp wat je gaat schilderen, komt dat zo ineens bij je op? Of,
0: Nou, nee, het probleem bij mij is, ik heb zoveel onderwerpen in mijn hoofd zitten dat ik 600 jaar moet worden.
1: Ja, dat denk ik.
0: Dus ik moet er een paar uitkiezen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ik zit echt vol.
1: Ja.
0: Het mooiste doek wat ik ga maken, waar ik de voorbereiding al mee begonnen ben, dat heeft ook met het schermen te maken. En dat zijn namelijk al mijn kampioenen. En dat wordt een schilderij van, als ik het uitgerekend heb, zo'n beetje 8 meter bij 2 meter. Dus een heel
1: nachtwacht.
0: Groot schilderij. En dat wordt een soort nachtwacht, ja, met al mijn kampioenen erop. En dat zijn 56 verschillende personen. Want sommigen die zijn meerdere keren kampioen van Nederland.
1: Ja.
0: Maar ze komen maar 1 keer op doek.
1: Toch wel, maar ja. Hoe lang denk je daarover te doen?
0: Nou, dat is wel een project. Ik ben nu met de portretten bezig, want ik wil ze allemaal een keertje geschilderd hebben.
1: Ja.
0: Maar dat is toch wel een 7-8 jaar project waar ik. Ja, en daar zoek ik eigenlijk ook nog een ruimte voor waar ik zo lang en zo'n groot doek neer kan zetten om daarmee te gaan werken.
1: Ja.
0: Dus dat is. Maar ik ben al wel in de

0: voorbereiding.
1: Kijk,
0: ja,
1: kijk, ja. En ondertussen kun je dus weer nieuwe kampioenen krijgen.
0: Ja, dat heb ik ook gezegd. Ik zei tegen alle schermers, ik zei van... je mag nog een keer kampioen worden, maar dat moet dan binnen 8 jaar. Ja. Want daarna kom je niet meer op het doek.
1: Nee. Ik zag dat een van jouw leermeesters Marius van Dokkum is.
0: Ja, ik heb bij Marius van Dokkum ook les gehad.
1: Ja.
0: En bij Hans Bulder, de natuurschilder. Mm-hmm. En ik heb bij Peter ter Lohuis tekenles gedaan. Dus ik ben ook heel leergierig. Dus ik steek overal mijn neus in eigenlijk.
1: Ja.
0: En, maar een van de topleraren waar ik les van gehad heb... dat is Cornelis Lemaire in Eindhoven. En dat moeten de mensen maar eens gaan googlen. En Lemaire is gewoon het Franse woord le. En Maire, M-A-I-R. En nou, dat is echt ongelooflijk. Dus als mensen van kunst houden, dan moet je dat maar eens gaan. Die man is... ik denk 400 jaar te laat geboren.
1: Ja.
0: Want die leeft nog steeds in die tijd. Maar echt een geweldige schilder. En een geweldige leraar.
1: Nou, kijk. Dat heb je dus ook maar weer even aan ons verteld. En dat gaan we allemaal opzoeken. Met z'n allen. Ik kan me zo voorstellen dat jij er een prachtig verhaal van maakt.
0: Gaat zeker lukken.
1: Aanstaande donderdagavond. Ja. Ik hoop ook dat er heel veel mensen op afkomen. Dat er ook luisteraars op afkomen. Want die combinatie van schermen en schilderen... is natuurlijk ontzettend interessant. En heel fijn dat je naar de studio wilde komen om daarover te vertellen.
0: Ja, graag gedaan.
1: Ja. Dus dankjewel, Georges Derop. En je gaat ook vertellen waar je naam vandaan komt. Helemaal mooi.
0: Ja.
1: Ja. Heel veel succes verder ook. We gaan nu naar Don't Stop Me Now van Queen. Nee.

Op vrijdagavond 19 juni duikt kernfysicus Melissa van Beekveld op de Volkssterrenwacht Buslo in de wereld van het allerkleinste. In een heldere presentatie laat ze zien hoe het onderzoek aan kleine kerndeeltjes sterrenkundige informatie geeft over het ontstaan en de werking van de kosmos. De Sterrenwacht is vanaf 19:30 geopend en de presentatie begint om 20:00. Parkeren kan op het eigen terrein van de Sterrenwacht. We gaan nu naar dit is alweer het laatste. Het is goed dat Olaf het zegt, want als je iemand in de studio hebt, dan vliegt de tijd inderdaad. Dus ik moet meteen ook afsluiten voor dit eerste uur van de matinee van maandag de 15e juni. Olaf, en ik hoop natuurlijk dat u zo dadelijk weer afstemt op de matinee van RTV Apeldoorn. En we gaan er nu uit met Black Velvet van Alana Miles.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van den B., die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide landen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. Israël zegt zich niet terug te trekken uit de bezette veiligheidszones in het zuiden van Libanon. 2 van de 3 verdachten die zijn gearresteerd na de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten, dat heeft het OM bekendgemaakt. De derde mag de loop van het onderzoek in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat meldt een onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en het is de tweede uur van de matinee van deze maandag de 15e juni. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd hebt op de matinee bij RTV Apeldoorn. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Michiel Luiks komt in de studio uit de doeken doen wat we kunnen verwachten van het Benefietconcert dat op zaterdagavond 20 juni gehouden wordt in de Drie Ranken en dat voor de herberg is. Michelle Seton, sport- en beweegconsulent van Sportservice Apeldoorn, zoekt enthousiaste inwoners van Apeldoorn die zich willen inzetten voor senioren en zichzelf willen ontwikkelen. Ja, zou dat met Hans de Boy ook zo zijn, die Annabel zingt? En ook nog wel in een bepaald datingprogramma kwam te zien en daar werd hij niet meer herkend.

Op zaterdag 20 juni openen Rijkswaterstaat en aannemer Heijmans de bouwlocatie van het groot onderhoud aan de A30 tussen Lunteren en Barneveld voor het publiek. Tijdens de Landelijke Dag van de Bouw krijgen bezoekers de unieke kans om een kijkje te nemen achter de schermen. De toegang is gratis. Om het bezoek veilig en prettig te laten verlopen, vraagt Rijkswaterstaat bezoekers om vooraf een gratis ticket te reserveren, inclusief aankomsttijd. Tickets en meer informatie is te vinden op Dag van de Bouw A30. En we gaan nu naar Summer of 69 van Bryan Adams.

0: Ondertussen zijn tegenover mij aangeschoven Michiel Luiks. Welkom Michiel. En Marcella. We gaan eens even kijken, want we gaan het hebben over de herberg aan de Deventerstraat. En daar wordt een benefietconcert voor gehouden in de Drie Ranken. En daar wordt onder andere gezongen door het popcore Vibe. En daar zitten zowel Michiel als Marcella in. Maar Michiel heeft ook nog meer functies bij de herberg.
1: Ja, natuurlijk. Ik ben sinds 4 jaar ben ik bestuurslid van de herberg. Samen met een aantal anderen. En de herberg is een inloophuis voor dak- en thuislozen. Al sinds 1978. Over 2 jaar bestaan we 50 jaar. En naast het feit dat we 's middags inloophuis zijn, hebben we nog een aantal meer functies. Er zijn ook briefbusadres voor dak- en thuislozen. Voor mensen die geen woonadres hebben en daardoor wel een uitkering kunnen aanvragen.
0: Oh, dat is ook wel heel belangrijk.
1: Absoluut. Daarnaast hebben we ook 2 maaltijden per week die we verzorgen. Waar dak- en thuislozen van gebruik kunnen maken. En omdat ik ook in dat koor zit sinds 1,5 jaar... heb ik het voorstel gedaan aan het bestuur om een benefietconcert te organiseren. We komen elk jaar geld tekort.
0: Ja.
1: We moeten leven van subsidies en van donaties. Dat is telkens toch krabbelig aan alle poorten. En het zou mooi zijn als we hier een mooi concert voor kunnen maken. Waarbij we wat geld op kunnen halen om ons tekort aan te vullen.
0: Ja, want hoeveel dak- en thuislozen maken gebruik van de herberg?
1: Dat wisselt een beetje. We zitten zo'n beetje tussen de 30 en 40 personen per middag die bij ons komen.
0: Mm-hmm.
1: En de samenstelling is telkens ook wel anders. Er zijn nog 2 andere organisaties die ook voor dak- en thuislozen zorgen. Dat is SDA, Stichting Daklozen Apeldoorn. En natuurlijk het Leger des Heils.
0: Ja.
1: En die verzorgen ook een aantal zaken.
0: En zitten er dan ook nog grote verschillen in of het welke periode van het jaar het is?
1: Ja, kijk, de afgelopen week is weer wat mooi weer geweest. En dan zien we ze ook wat minder binnenkomen.
0: Ja.
1: Of heel kort binnenkomen. Maar als het heel slecht weer is, dan zien we ze vaker in langere binnenkomen. En ja, het wisselt ook een beetje per seizoen. We zien wel dat er steeds meer toeneemt, het aantal daklozen.
0: Ja.
1: En dat is ook een deel door migranten die hier komen werken vanuit Oost-Europa. En die ja, op straat komen te staan als, op het moment dat ze geen baan meer hebben.
0: Ja.
1: En dan, ja, dan moeten ze maar zien om rond te komen zelf. En dan kunnen wij ze ook een mogelijkheid geven in ieder geval om onderdak bij ons te krijgen in de middag. Maar ook een woonadres.
0: Ja.
1: Waardoor ze dus ook een uitkering kunnen aanvragen.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Hè? Als je geen adres hebt, dan kun je niets aanvragen
1: precies,
0: in Nederland.
1: Precies, ja.
0: Nee, dat is inderdaad een heel groot probleem.
1: Ja.
0: En hoeveel tijd van de dag kunnen ze bij de herberg binnenlopen?
1: Bij ons in de middag, 's ochtends bij SDA.
0: Ja.
1: En ja, voor de rest van de dag leven ze op straat.
0: Ja.
1: Ja, ze mensen die toch geen dak hebben boven hun hoofd.
0: Nee, want ik zag ook al op jullie site dat jullie inderdaad ook nog wel meer vrijwilligers zoeken.
1: Ja, zeker. Graag.
0: Ja.
1: Graag. We hebben nu ongeveer 50 vrijwilligers die verschillende taken uitvoeren. Maar goed, het vergrijst ook het contingent. Waardoor we eigenlijk toch weer graag jong aanwas zouden willen hebben. Dus bij deze ook een oproep aan mensen die hiervoor voelen. Die affiniteit hebben met deze categorie. Om bij ons te komen kijken en een dagje mee te lopen. Om te kijken wat het nou inhoudt.
0: Ja. Nou, dat is, ik denk dat de luisteraars nu in ieder geval een beetje een beeld hebben van de herberg. Het zit dus op de hoek van de Deventerstraat.
1: Ja, op de hoek van de Deventerstraat met de Giftstraat.
0: Ja, met de Giftstraat.
1: De Deventerbrug.
0: Ja. Ja, ik weet ook nog wel, een aantal jaren geleden was het daar buiten

0: ook heel erg druk.
1: Ja.
0: Maar dat is...
1: Dat is weer wat rustiger geworden.
0: Weer wat rustiger geworden, gelukkig. Ja,
1: klopt.
0: Ja, en ja, dan krijg je dus Rijtse Giespers, die heeft meerdere koren. Ik heb hem afgelopen zaterdag ook nog piano horen spelen en zingen bij de Culturele Pleinmarkt. En hij had natuurlijk ook verschillende koren die daar weer begeleiden. Maar jullie zitten allebei in het popkoor Vibe. Ja. Marcella, hoe ben jij daar zo bij gekomen?
2: Nou ja, ik ben vorig jaar verhuisd naar Apeldoorn. En toen zocht ik een koor. Want ik denk, hoe kan je beter integreren in een stad dan via een koor en samen zingen? Dat is natuurlijk heel mooi.
0: Ja.
2: En ik heb eerst een les genomen bij Rijtse. En die zei, nou, ik heb nog plek in een koor. Dus zo is dat gekomen.
0: Ah, kijk. Kijk.
2: Ja. En het is een heel erg leuk koor. Het is, we zijn met 30 mensen, dames en heren. 5 stemgroepen. We zingen popnummers en echt van vroeger tot nu. En van jong tot oud, moest ik ook nog zeggen, van Michiel. Van 17 tot 75, dat was ook echt zo. En het is allerlei soorten mensen en heel divers. En we hebben ontzettend veel plezier.
0: Ja, want ik moet heel eerlijk zeggen, de naam Vibe is een nieuwe naam van een koor. Ik had het nog niet eerder gehoord.
1: Ik ook niet, voordat ik bij het koor kwam. Klopt.
2: Ja, we staan nog niet zo lang, hè? 1,5 jaar ongeveer.
0: Ja. Ja.
2: En we gaan ook steeds meer optreden. Dus het zou inderdaad heel goed kunnen. Maar vanaf zaterdag hoop ik dat er heel veel meer mensen van Vibe horen.
0: Ja.
2: Want wij gaan dan dat benefietconcert geven.
0: Ja.
2: Van 8 tot 10.
0: We gaan zo dadelijk nog wat meer over het benefietconcert hebben. Maar jullie hadden ook een verzoeknummer.
1: Ja.
0: Welk nummer?
1: Het is een nummer wat op mij in ieder geval heel veel indruk heeft gemaakt. Waar we heel mooi hebben ingestudeerd. Het nummer Rise Me Up. Ik ken even niet meer de auteur van het nummer. Maar draai me eventjes. Dan horen we allemaal hoe mooi het is.
0: Nou, en Olaf heeft het klaarstaan. We gaan het You Raise Me Up van Wesley Klein hebben we in dit geval.

0: Ja, we hebben nu dus net geluisterd naar een prachtig nummer. You Raise Me Up. En in dit geval was het dan gezongen door Wesley Klein. Maar waar gaat het om? Het wordt aanstaande zaterdag ook gezongen bij het Benefietconcert voor de Herberg. En twee zangers van Popcore Vibe, onder leiding van Rijtse Giespers, die zijn hier om nog wat meer te vertellen. Michiel Luijks die heeft net verteld over de Herberg, wat daar allemaal gebeurt. En we hebben het al heel even kort gehad over het koor. Maar ik zie dat jullie niet alleen als popkoor komen, maar dat er ook zangstudenten komen zingen.
1: Ja, klopt, ja. Zoals dat nummer wat we net hoorden, dat wordt door een zangstudent gezongen. En dan zijn wij het achtergrondkoor.
0: Ja.
1: En ja, dat klinkt ook helemaal prachtig. Dus ja, en er zijn er meer. En Rijtse zelf gaat ook wat nummers zingen. Ja. Waar wij dan ook als achtergrond fungeren. En een aantal nummers zingen we dan zelf als koor. Dus zo maken we de avond vullend.
0: Ja.
1: Met een beetje gevarieerd programma.
0: Ja, want jullie bestaan nu 1,5 jaar, heb ik
1: ja.
0: goed begrepen.
1: Ja,
0: hoeveel nummers hebben jullie al in jullie repertoire?
1: Oh jeetje, dat is een goede vraag.
2: Nou, ondertussen wel aardig wat. Maar we hebben er in ieder geval op dit moment, voor de komende zaterdag hebben we er 8 geoefend en in het repertoire zitten. Maar daarnaast, het hangt ook een beetje van de periode van het jaar af. We hebben met bijvoorbeeld rond de kerstdagen hebben we ook een aantal kerstliederen geoefend.
0: Mm-hmm.
2: Dat is nu natuurlijk weer een beetje op de achtergrond geraakt.
0: Ja.
2: Maar we gaan het nummer Ik Zing, Ik Zing. Ik weet niet of je dat wat zegt.
0: Mm-hmm.
2: Dat hebben we ook heel mooi ingestudeerd. Dat kunnen ook heel mooi meerstemmig zingen.
0: Ja.
2: Maar goed, er zijn nog veel meer nummers die we ingestudeerd hebben. Alleen het varieert iedere keer het repertoire.
0: Ja, want hoeveel stemmig zingen je?
1: 5.
0: 5-stemmig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. En we hadden het net al over. Vaak worden er nog extra mannen gezorgd. Dus dat zal bij jullie wellicht hetzelfde zijn. Ik zie ook dat er persoonlijke verhalen van bezoekers van de herberg komen.
2: Ja. Ja. We hebben in ieder geval een verhaal van een iemand met een briefadres die dakloos is geworden door een scheiding en daardoor op straat komen te staan.
0: Mm-hmm.
2: Die zal het verhaal vertellen hoe zijn leven in elkaar zit en hoe het allemaal zo gelopen is. En dat het eigenlijk iedereen kan overkomen. Het is niet een bepaalde categorie die aan de zijkant van de maatschappij zit, maar heel echt in de maatschappij staat. En iedereen kan dakloos worden.
0: Ja.
2: Door een faillissement, door een scheiding, door gokschulden, noem maar op. Er zijn allerlei mogelijkheden waarop je ook in zo'n situatie terecht kunt komen. Dus ik denk dat we heel goed voor deze groep moeten zorgen.
0: Ja.
2: En dat deze groep toch wel aandacht nodig heeft.
0: En hebben jullie dan ook nog uren waarin bijvoorbeeld advies wordt gegeven over financiële problemen of dat soort dingen?
2: Nou, dat kunnen wij niet. Maar we hebben wel spreekuren op de dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Maar mensen in ieder geval die in problemen zitten.
0: Ja.
2: Ofwel psychologisch, dan wel maatschappelijk, dan wel financieel. In ieder geval een gesprek kunnen hebben met een hulpverlener. En dan kunnen dan hebben wij korte lijnen naar de diverse instanties, zoals Teamens of de schuldenhulpverlening van de gemeente. Of,
0: ja.
2: Er zijn allerlei mogelijkheden die we dan wel kunnen aanboren voor ze.
0: Okay.
2: We kunnen ze niet helpen,
0: nee.
2: Maar we kunnen ze wel in de goede richting helpen.
0: Oké, ja, en dat is natuurlijk ook alleen maar heel erg fijn.
2: Ja.
0: En dit gaat dus, jullie benefietconcert, wat jij al uitlegde aan het begin, Michiel. Hè, je kunt, elke keer moet je elk dubbeltje om. Dubbeltje mag je niet meer zeggen. elke cent moet je omdraaien om het allemaal goed te kunnen voltooien.
2: Ja.
0: Het is dus aanstaande zaterdag de 20e juni in de Drie Ranken aan de Eglantier. 8:00 begint het.
2: Ja.
0: Toegang.
2: Ja, mensen kunnen zich aanmelden via onze website, Stichting de Herberg. Als je dat googelt, dan kom je bij de Vrienden van de Herberg en daar kun je via een link kun je je aanmelden voor een toegangskaartje. Het is een hoog bedrag, €30. Ik kan me iets bij voorstellen dat mensen dat bezwaarlijk vinden. Aan de andere kant is het geld bedoeld voor de herberg om een substantiële bijdrage te leveren.
0: Ja.
2: Dus dit, het,

0: Die totaal 30 euro gaat er naartoe.
1: Ja, want ik zie wel dat het inclusief koffie, thee en fris is.
0: Ja, voor in de pauze. Ja.
1: Ja. En als je iets anders wil drinken, dan kan je dat ook bestellen bij de bar?
0: In de drie ranken hebben ze geen alcohol.
1: Nee.
0: Dus, dus daar zijn weinig mogelijkheden om extra dingen te regelen.
1: Maar dan heb je dus in ieder geval bij je 30 euro... heb je dan je koffie, thee of fris.
0: Dat heb je in ieder geval in de pauze,
1: dan, dan bij.
0: Ja.
2: En we proberen een zo leuk mogelijk avond van te maken.
0: Absoluut.
2: Vanuit het koor.
0: Absoluut.
1: Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja, ja. Ja, heb jij ook een favoriet nummer, Marcella?
2: Nu kan ik moeilijk zeggen meer Raise Me Up.
1: Ja.
2: Ik vind Multicolor echt heel, heel leuk. Het swingt.
1: Okay.
2: En het heeft ook een wat meer diepgang. Dus dat heeft mijn hart.
1: Nou, dat ontzettend leuk. Hebben we nog wat vergeten?
2: Nou,
0: ik denk dat meestal wel gezegd is.
1: Als je nog één keer weer de website wilt noemen.
0: Website Stichting de Herberg. En de Vrienden van de Herberg. Dat zijn de twee sites waar je in ieder geval je op kunt inschrijven.
1: Oké, en ik neem aan, het staat bij dat de aanvang is om 8:00. Dan zal de zaal eerder open zijn, lijkt me.
0: 7:30.
1: En dan kun je ook in de zaal nog kaartjes kopen.
0: Ja, als we niet uitverkocht zijn, wat ik wel hoop.
1: Ja. Ja.
0: Dan zijn er natuurlijk altijd kaartjes nog te kopen aan de zaal. Ja.
1: Nou.
0: Ja.
1: En dat kan dan wel via de PIN of een.
0: Zeker.
1: Wat dan ook.
0: Zeker. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, geweldig dat jullie naar de studio.
0: Tineke, bedankt voor de uitnodiging.
1: Komen. Michie Luiks en Marcella.
2: Dank
1: je wel. Heel veel plezier ook vooral met het zingen aanstaande zaterdag. Want dat is ook altijd heel aanstekelijk voor iedereen die erbij is. En succes. Ik hoop dat de zaal vol zit.
0: Ja. Dank je.
2: Dank je wel.
0: Dank je. En allemaal tot zaterdagavond.
1: We gaan naar Walk of Life van de Dire Straits.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Wat betreft de korte termijn, vanmiddag is het droog en zal de zon steeds vaker gaan schijnen. Bij een zwakke of matige noordwestenwind wordt het 19 tot 21 graden. Vanavond is het nog een tijdje zonnig met alleen wat sluierbewolking. Komende nacht neemt de bewolking toe en valt er vanuit het westen een enkele bui. Het koelt af naar 12 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag begint bewolkt, met begin van de ochtend lokaal een enkel buitje. In de loop van de dag komt de zon er steeds beter door en blijft het droog. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het circa 23 graden. Woensdag en donderdag blijft het droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Woensdag wordt het 25 graden en donderdag loopt het kwik op naar 28 graden. Vrijdag is het drukkend warm met op veel plaatsen, schrik niet, 31 tot 32 graden. Wel zal het drukkend warm aanvoelen en is het in de ochtend droog, maar neemt in de namiddag de kans op regen en onweersbuien toe. Zaterdag en zondag is het nog zomers warm, met kans op enkele buien of onweersbuien. De temperatuur ligt deze dagen tussen de 27 en 30 graden. Elton John, I'm Still Standing.

Op zondag 21 juni brengt het Apeldoorns Kamerkoor onder leiding van Hester Hentzepeter het zomerconcert Stabat Mater, Ode aan de Vrouw, ten gehore. Dit concert vindt plaats in de Dorpskerk in Wilp. Het concert start om 3:30. De deuren zijn open om 3:00 en het is rond 16:45 afgelopen. Na afloop wordt er koffie en thee geserveerd. Tickets zijn voor €17,50 verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl/shop/HAK300625. Kinderen tot en met 12 jaar betalen €6. Fast Car, Tracy Chapman.

0: In Apeldoorn wordt heel veel voor de oudere Apeldoorner georganiseerd. En zeker op sportgebied. Zo was ik vanmorgen nog de Old Stars bij de tennisclub Sprenkelaar. Heerlijk anderhalf uur in de buitenlucht aan het tennissen. Maar nu worden er door Acres Sportservice worden ook begeleiders voor de seniorensport gezocht. En wat dat allemaal inhoudt, Michelle Seton, sport- en beweegconsulent, kan ons er alles over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, welke mensen zoeken jullie?
1: Nou, eigenlijk mensen die zelf graag sporten / bewegen.
0: Ja.
1: En dat ook met anderen willen doen. Dat is het eigenlijk. En in dit geval niet mensen die die al veel opleidingen daarin gevolgd hebben, maar juist die mensen die dat nog niet hebben. Dus die er nog een beetje nieuw in staan, maar wel gemotiveerd zijn om een groepje te begeleiden.
0: Ja, en wat voor kwaliteiten moet je hebben om daar aan mee te kunnen doen?
1: Het is natuurlijk fijn als je al een beetje weet hoe je dat je het leuk vindt om met een groep te werken eigenlijk. Mm-hmm. En dat misschien ook al vaker gedaan hebt. De doelgroep natuurlijk, dat je dat leuk vindt, dat kan wel heel verschillend zijn, want we zoeken mensen die bijvoorbeeld op de stoel gaan gymnastieken. Vaak zijn dat dan 75-plussers, 80-plussers. Maar ook mensen die bijvoorbeeld buitensportlessen geven, die wat een stuk actiever is. Dan hebben we het meer over de 60-plussers, zeg maar. Dus het is heel, heel divers. Maar goed, daar moet je natuurlijk wel een beetje affiniteit mee hebben, dat je dat leuk lijkt. En het is wel fijn als je zelf al wat meer aan sport gedaan hebt, zodat je ook wat feeling hebt bij de verschillende oefeningen. En dat ook al een beetje naar anderen kan overbrengen.
0: Ja, en je moet zelf fysiek helemaal oké zijn.
1: Ja, dat verschilt een beetje. Je hoeft niet super sportief te zijn. Want helemaal voor de stoelgymnastiek kan het best wel hoeft dat niet super actief te zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar je moet er vooral iets mee hebben. En het een beetje voelen, zeg ik altijd.
0: Ja.
1: Dus dat zoiets hebben van als je bijvoorbeeld zelf een tijd geleden weer opnieuw bent gaan sporten, dat zijn juist ook vaak wel mensen die hiervoor gemotiveerd zijn.
0: Ja.
1: En die zoiets hebben van, dat heeft echt iets voor me gedaan. Ja, dan kun je dat vaak aan anderen ook overbrengen. Dus dat soort mensen zoeken we ook juist wel.
0: Ja, en als je ervoor opgeeft, wat gebeurt er dan verder?
1: Dan bellen we je eerst op. Dus we hebben op onze website hebben we een inschrijfformulier staan. En dan daarna bellen we je om eventjes te horen van wat voor ideeën je erbij hebt, zodat dat ook klopt met onze ideeën. En dan gaan we een stageplek zoeken eigenlijk. Want naast dus de bijeenkomsten op de avonden ga je dan stage lopen één keer in de week bij een beweeggroep. En dan kan het zijn dat je zelf daar al ideeën bij hebt. Maar ook we kunnen je er ook bij helpen, de mensen erbij helpen. En dat kan dan bijvoorbeeld bij een buurthuis zijn. In verschillende wijken zijn ook sportgroepjes.
0: Mm-hmm.
1: Maar het kan ook bij een sportvereniging zijn. Dus dat gaan we dan de komende tijd dus iedereen een stageplek kan krijgen. En dan starten we in september echt met de bijeenkomsten. En dan start ook de stage.
0: Nou, dat zou voor

0: Nou, als je graag vrijwilligerswerk wilt gaan doen en dan deze hoek zoekt, zijn dat natuurlijk hele mooie mogelijkheden.
1: Ja, zeker. We bieden de opleiding gratis aan. Dus het is natuurlijk de tijdsinvestering die mensen moeten doen. Dat is het voornamelijk eigenlijk. Na de tijd, dus we verwachten eigenlijk terug dat mensen de intentie hebben om daarna ook minimaal één keer in de week, en dat is ook meestal wat de mensen meestal doen, dus een groepje te gaan begeleiden. Dat mensen die intentie hebben. En daar helpen we, daar begeleiden we mensen ook nog een tijd in als dat nodig is.
0: Ja.
1: Dus sommige mensen starten hun eigen groep in een eigen wijk bijvoorbeeld. Dat kan. Maar het kan bijvoorbeeld ook bij een sportvereniging. Dat je bij een sportvereniging bent. Maar er is nog niks voor ouderen. Of er is nog ruimte om een extra groep te starten. Mm-hmm. Net zoals Old Stars bijvoorbeeld bij tennis is.
0: Ja.
1: Kan dat ook bij... Ik heb nu bijvoorbeeld contact met een mevrouw die dat graag in basketbal ook zou willen. En dat is er nog niet. Nou, dan zijn we een beetje aan het kijken of dat kan.
0: Ja.
1: Daar liggen ook de mogelijkheden. En wij hebben ook nog wel een aantal plekken, voornamelijk ook voor mensen die in de valpreventie, dus die een verhoogd risico op vallen hebben, die hebben dan een training gevolgd.
0: Ja.
1: En we zoeken ook mensen die deze mensen dan weer verder kunnen begeleiden. Dus die willen vaak wekelijks blijven bewegen.
0: Ja.
1: Dan zoeken we daar ook weer vrijwilligers die deze mensen kunnen ondersteunen daarbij. Dus,
0: ja, en dan zie ik dan ook dat je dan mee kunt lopen met een fysiotherapeut.
1: Ja, dat is inderdaad hiervoor. Want de trainingen die de fysiotherapeuten geven, die starten ook weer in september. Dus het is mogelijk om dan een paar mensen daar mee te laten lopen. Zodat die vrijwilligers dus al een beetje de oefeningen kennen.
0: Ja.
1: Voor balans en kracht. En dan daarna ook weer... dat kunnen blijven volhouden met de mensen.
0: Ja.
1: Dus die mogelijkheid is er ook, ja.
0: Nou, wat ik in het begin al zei, het is niet alleen dat er in Apeldoorn zoveel aangeboden wordt op dit gebied, maar je kunt je dus ook nog als vrijwilliger daarbij aansluiten. En dan heb je toch ook weer een mooie kans om anderen te helpen.
1: Ja, zeker, ja.
0: Hoe kun je opgeven?
1: Dat kan via de website van Sportservice Apeldoorn. En als je daar op zoekt op de opleiding begeleider seniorensport, dan kom je op de goede pagina waar ook het inschrijfformulier staat.
0: En tot wanneer kun je inschrijven?
1: We hebben nu zo halverwege juli gezet. Dan zal wel de einddatum zijn, want dan moeten we het wel een beetje... compleet hebben.
0: Ja, want dan kun je ook de indeling maken.
1: Ja, precies. Ja. Dan.
0: Nou, ik hoop dat er heel veel enthousiaste inwoners van Apeldoorn op afkomen op die mogelijkheden die jullie bieden. Heel fijn dat je in de uitzending wilde komen, Michelle Seton van Sportservice Apeldoorn. En heel veel succes.
1: Oké, bedankt.
0: We gaan nu naar 9 to 5 van Dolly Parton.

We lopen naar het einde van de tweede uur van de matinée van deze maandag de 15e juni. Heel fijn, luisteraars, dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en dan met name ook op deze matinée. Olaf Bos, dank je wel weer voor de muziek en de techniek. Redactie, dank je wel voor het aanleveren van alle mooie gesprekken. En we gaan er nu uit met Golden Earring, met Radar Love. En graag tot een volgende keer. Ik ben Tineke Jeltsema.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. 30 jaar cel voor de 58-jarige C.A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer werd toen voor de ogen van haar 4-jarige zoontje doodgeschoten. A. heeft tijdens verhoren bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van een woning. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. Een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergisboord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is het te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 bij het uitlaten van zijn honden in Berken en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat melden onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de coronaverhoren heeft de OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge, meldt Hart van Nederland. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval dat keuzes moesten

worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen, de zogeheten triage. Gomber zei toen dat zij daar niet over gingen. Volgens een arts wordt een IC-opname altijd naar eer en geweten beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. 30 jaar cel voor de 58-jarige Syed A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B., die bij hem in de buurt woonde. Wilmoet Zeysma vertrekt bij WNL en stapt over naar RTL. Ze krijgt daar begin volgend jaar haar eigen talkshow. En ze wordt daarmee naast Renze Klamer een van de vaste gezichten van de late avond. Zeysma werkte sinds 2018 bij WNL en was een van de presentatoren van Goedemorgen Nederland en Op 1. Tot slot het weer. Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje, met temperaturen tussen 7 en 13 graden.

dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten. Go ahead.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoren. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de Straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat de ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen.

Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen en een arts altijd naar eer en geweten beoordeelt wie een IC-opname krijgt, gebaseerd op de levensverwachting en overlevingskans. De 58-jarige Sayed A. krijgt 30 jaar cel voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde, in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. 5 verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. Vijf verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simpo City.

veel nieuw werk. En daar beginnen we maar mee. Kerfvaken gaat een nieuw album uitbrengen. Het album is nog niet uit. Het komt binnenkort wel uit. Het werk heet Omni 2 Act 1 The Glass of Time. En de single is al een tijdje te horen. De single heet The Shape of Love. Nu moet ik zeggen, de zanger zal je zeker herkennen. Ik ga nog niet verklappen wie het is. We gaan gewoon even raden. Ik zeg het straks wel. Kerfvaken, The Shape of Love.

Carfagen hoorde je. The Shape of Love, featuring Marco Gluman. Nou, dat mag geen verrassing zijn. Martinka die kondigde het aan, hè, als we gaan eens eventjes luisteren. Raad maar. Nou, dat dit Marco Gluman was, dat hoorde je wel. Het had net zo goed een zilvernummer kunnen zijn. Wel een goed zilvernummer, overigens, concludeerden we hier in de studio al. Het album waar het vandaan komt heet Omni 2, Act 1, The Glass of Time. En Anthony Kalugin, de geestelijk vader achter Carfagen, die heeft aardig wat bekende namen in zijn studio gekregen, hoor. Roy Nestold en Yogi Lang, die werken ook mee aan het album.

0: album, die zijn ook op een van de nummers te horen. Dus nou ja, hij heeft altijd een kringetje om zich heen met begaafde muzikanten. Dat is in dit geval niet anders. Klonk wel alsof Marco Gluman een vinger in de pap had als het ging om hoe het nummer klonk. Hè? Dat kunnen we niet ontkennen. We gaan even terug in de tijd. Maar hoe we terug in de tijd gaan en waarmee, daar ga ik me helemaal niet tegenaan bemoeien. Daar gaan wij ons niet tegenaan bemoeien. Dat is namelijk helemaal Arthur's feestje. Dus Arthur, kom er maar in.
1: Verborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. We gaan even naar 1974. De Duitsers Eduard Schieke, Gert Fuurs en Heinz Fröhling ontmoeten elkaar in dat jaar. Het klikte en ze vormden een band die ze noemden naar hun achternamen, Schieke, Fuurs en Fröhling, vaak afgekort tot SFF. Van deze band kan niet gezegd worden dat ze al onbekend zijn. Toch heeft deze Duitse band een duidelijke invloed gehad op de ontwikkelingen van de progrock. Het lijkt erop dat latere bands zoals Englegard, Happy the Man en Anekdote zich duidelijk hebben laten inspireren door hun werk. Een symfonische sound met elementen van space rock, avant-garde, electronics en fusion. De melaton wordt veelvuldig gebruikt, maar ook de gitaren en de percussie krijgen de ruimte. Hun live concerten moeten een overweldigende ervaring geweest zijn. Het podium stond vol met een rijk scala aan instrumenten. Bijzonder was de gitaar van Fuurs. Een dubbelnek combinatie van een Rickenbacker bas en een Les Paul gitaar. Hun debuutalbum kwam op de markt in 1976. Die hebben ze Symphonic Pictures genoemd. Die titel geeft al goed aan om wat voor muziek het gaat. SFF heeft geen zanger, maar instrumentaal valt er heel veel te genieten. Toetsen gedomineerd, een beetje zoals Emerson, Lake & Palmer, maar dan wel met een heel eigen stijl. Symphonic Pictures heeft 5 tracks. Het hoogtepunt is de bijna 17 minuten durende epic Pictures. Misschien draaien we die nog wel een keer in Symphony City. Maar vanwege de lengte beperk ik me nu tot de openingstrack Tao, gevolgd door Dialogue.

0: Smaakvolle, melodieuze muziek met veel tempowisselingen en een rijk scala aan instrumenten met een hoofdrol voor de mellotron. Chique Vuurs en Vreulings debuutalbum Symphonic Pictures. Je hoorde Tao en Dialogue. Daarna zijn er nog twee albums gemaakt in de driemansbezetting. Sunburst in 1977 en Ticket to Everywhere in 1979. Die albums zijn ook de moeite van het beluisteren waard. Ze zijn wat lichter en bij vlagen wat meer jazzy. In 1978 stapte Chique, de drummer, uit de band. Vuurs en Vreuling gingen verder en brachten met andere vrienden tussen 1978 en 1981 nog drie albums uit die ook goed ontvangen werden. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Dankjewel Arthur voor deze leuke, mooie en bijzondere progparel. En we zijn benieuwd welke progparel er volgende week aan de beurt is. We gaan snel weer naar de tijd van nu. Kortom, nieuw werk. En het nieuwe werk wat we hebben in de aanbieding hebben komt van de band Far Away Shapes. Far Away Shapes is geen progband per sang. Het is een indie band die net zo goed psychedelische rock maakt. Postpunk, bluesrock, metal. Als prog beïnvloede muziek. Ze hebben wel een bepaalde basis. Want de band uit Helsinki noemt Pink Floyd en Radiohead als invloeden. En dat is ook zeer zeker wel te horen. De band heeft een single uitgebracht. Choose Any Color heet het. En dat is natuurlijk een voorloper van de cd die niet heel erg prog is, maar wel heel erg origineel. Far Away Shapes. Choose Any Color.

Heel interessante muziek. Je hoorde Far Away Shapes, Choose Any Color. Het is een singeltje van hun nieuwe album dat binnenkort uitkomt. Het album lijkt niet per se op dit nummer, als ik Martinka mag geloven. Er staat wel heel veel interessante invloeden op. Je kunt metal horen, je kunt meer van dit horen. Je kunt blues horen, je kunt het zo gek niet bedenken, je kunt het horen. En je kunt bij Simpo City ook altijd wat uit het verleden horen. We draaiden aan het begin van dit uur iets van Spooky Tooth, kwam uit 1974. We waren bijna iets te vlug om te zeggen dat het oudste werk was dat in de uitzending voorbij zou komen. Dat was niet helemaal waar, want wat je zo meteen gaat horen is net zo oud. Dat komt namelijk ook uit 1974. Het gaat om het album Turn of the Cards van Renaissance. Renaissance is in 1969 opgericht, is actief geweest in de jaren 70, zelfs een klein stukje van de jaren 80, toen uit elkaar gegaan. En inmiddels zijn ze weer uit elkaar, maar ergens tussen de jaren 90 en de vroege jaren 2000 hebben ze nog wat albums uitgebracht. Nou, hun hoogtepunt zit toch wel in de jaren 70, waaronder het album Turn of the Cards. Een ontzettend fraai album waar je Annie Haslam goed op kan horen. Die neemt de vocalen voor de rekening. En voor de rest het viertal Michael Dunford, John Tout, John Camp en Terence Sullivan hoort. Het is een heel erg fraai album om in zijn geheel te luisteren. Maar het nummer Black Flame kun je ook uitstekend zo losdraaien. En dat is dan ook precies wat we gaan doen hier bij Simpo City Renaissance.

Renaissance. Black Flame heet het nummer en het komt van het album Turn Off the Cards uit 1974. En ik zou bijna zeggen dat is in een Renaissance is een prachtige afsluiter van het eerste uur. Maar we zijn er gelukkig nog niet, want we hebben nog één nummer in de aanbieding. En dat nummer is weer iets geheel anders en, grappig, ook weer helemaal nieuw. Het wisselt elkaar een beetje af, dit eerste uur valt me op. Het nummer wat we gaan draaien komt van de band King of Sweden. En King of Sweden is een band uit Finland. Zou je misschien niet denken, maar echt, ze komen uit Finland. Ze combineren retro muziekinvloeden met moderne melodieën. Ze leunen zeer zwaar op de klassieke prog, maar toch altijd met een knipoog en met behoorlijk wat technisch vernuft. De heren hebben een nieuw album uitgebracht. Interregnum heet dat album. We gaan er straks een lang nummer van draaien, maar niet voordat ik heb gezegd, we gaan eruit. Het eerste uur is echt over. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik hoop ook dat je het tweede uur blijft luisteren, want dan hebben we nog veel meer oude en nieuwe muziek. We gaan een beetje op dezelfde voet verder. We wisselen oud en nieuw af. Lijkt me een leuke afwisseling, persoonlijk. Maar goed. King of Sweden, Movie Night. En tot straks.

0: Symfo City.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Symfo City.

0: SymphoCity.
1: Goedenavond, welkom bij het tweede uur alweer van deze uitzending SymphoCity. Die Martinka en ik voor jou hebben samengesteld en die we ook met z'n tweeën mogen presenteren. Ontzettend leuk dat je nog luistert naar dit tweede uur. We hebben weer enorm veel moois voor je in petto. We draaiden als opener Solaris, The World Without Us van Martian Chronicles 2 uit, nou schrik niet, 2014. Want als je het zo hoort, dan zou het zomaar uit de jaren 70 of 80 kunnen komen. Het is heel erg mooi hoe deze Hongaarse band een heel erg retro geluid kan maken. Zo in recente tijden, zonder gedateerd te klinken overigens. Heel erg leuk. Van die albums die je eigenlijk een beetje vergeten bent, maar die des te mooier zijn om weer een keer terug te horen. We gaan naar Italië, het warme zuiden. En dan denk je meteen aan rock progressivo Italiano. Maar dat gaan we niet draaien.
2: Deze band gaat de kelder in, hoor.
1: Ja, precies. Cellar Noise gaan we draaien.
2: Ja, en Cellar Noise is niet echt een onbekende voor ons programma. In 2017, toen de band door Fabio Zuffanti ontdekt was, bracht de band het album Allied uit. En dat album heeft, meen ik, nog vrij hoog in de top 20 gestaan. Ik ben voorzichtig hoor, het heeft niet in de top 10 gestaan, daar ben ik heel zeker van. Maar dat album gooide toen best hoge ogen bij de liefhebbers van SymphoCity. Cellar Noise is beslist geen RPI-band, absoluut niet. Op het eerste gehoor lijkt het zelfs een beetje richting prog metal uit te gaan met het nieuwe album Panic Love Telling Lies. Want ja, ze hebben een nieuw album uit. Na Allied, Nautilus, in 2019 is er dus nu Panic

Ik love Telling Lies en dat is een vrij stevig album. Maar toch, prog metal zou ik het zeker niet willen noemen, want hoor maar eens hoe mooi de melodieën zijn en hoe ontzettend goed er gezongen wordt op dit album.

0: Cellar Noise. Panic Loves Telling Lies heet het album. Hun nieuwe album dat ze net hebben uitgebracht. Wij draaiden twee nummers, Please Be Gentle en Caged. De albumhoes die spreekt ook behoorlijk wat panic uit en wat urgentie met een bosbrand en een dame die ernaar zit te kijken. Het heeft wat dreigends. Dat heeft de muziek misschien af en toe ook. Maar op Martinka's vraag, is dit nou prog metal? Nou, volgens mij kunnen we daar ontkennend op antwoorden. Want het heeft genoeg melodieën en absoluut geen grunts. Dus nou, ja, daar kun je met een gerust hart naar gaan luisteren als je van de wat stevigere prog in de trend van Porcupine Tree houdt.
1: Zeker. En ik heb een verrassing meegebracht. Ook voor mezelf een verrassing, trouwens. Dus ik zou bijna zeggen, het is er eentje uit de hele oude doos. Maar dat is niet waar, want de oudste doos was uit 1974. Maar toch, we gaan even terug in de tijd. Het is 1988. Ik zat huiswerk te maken. En nou ja, de top op of wat het ook was, weet ik veel wat, was op de achtergrond op de radio. En toen kwam er een band langs uit Australië en die had een hitje. Under the Milky Way Tonight. Ik vond het heel aardig. The Church heette de band. Alleen, ik had het idee dat ze... Nee, goed, niemand hoorde ooit meer wat van The Church terug. Leek het. Tot ik The Church langs hoorde komen in een playlist die prog gerelateerd was. En tot mijn grote verrassing is The Church altijd blijven bestaan en heeft de band een enorme rits cd's uitgebracht. The Church is een band die door verschillende periodes is gegaan.

ook verschillende muzikale invloeden heeft gehad. Maar het album Man, Woman, Life, Dead, Infinity, ook als een mooie lange titel, is zeer zeker prog gerelateerd. Another Century heet het nummer. En ik denk dat het leuk is om eens te beluisteren op Sinfo City.

0: Een ontzettend leuke vondst als je het mij vraagt, Martinka. The Church, Another Century hoorde je van het album Man, Woman, Life, Death, Infinity. Een lange titel uit 2017. Het doet mij vaag iets denken aan Split Ends, maar ja, het heeft ook wel. Het is geheel van zichzelf natuurlijk, hè? Zo moeten we het ook zien.
1: Zeker.
0: We gaan door met nieuw werk. We gaan dus naar 2026. En we gaan naar Albion. En dan denk je wellicht direct, als je een beetje in de neo-proghoek zit, aan een Poolse band. Maar nee, dat is hem niet. We gaan naar de Engelse Albion. Oftewel Albion te zaakjes UK, zo noemen we maar eventjes. Albion verraste menigeen met hun debuut-cd uit 2024, Lake Songs of Elbit. En daarin lieten ze een folky geluid horen dat een beetje vergelijkbaar was met Jethro Tull. Misschien een beetje Mosley Autumn erin. En ze gaan op hun nieuwe cd It Was in the Month of May verder op diezelfde tour. Je waant jezelf in de Schotse hooglanden. Misschien in hier en daar een Iers grotje. Je kunt je laven aan de betere progvolk die de UK te bieden heeft. Ze putten ook wel wat inspiratie uit Lord of the Rings-achtige thema's. Dat kan altijd een beetje over de top gaan. Hè? Met wel heel erg Tolkien-achtige teksten. En dingen die je niet begrijpt als je niet de volledige boekenserie hebt gelezen. Dat valt hier wel mee. Ze putten er inspiratie uit. Het klinkt allemaal inderdaad bijzonder folky en Schots en Iers. Maar het luistert heel erg lekker weg. En hun album is een mooi geheel, heeft hele mooie hoogtepunten. En we gaan er gewoon eens wat van draaien. We beginnen met The Green Knight en vervolgens een van de fraaiste nummers van de cd, Eldest. Dit is Albion.

0: Albion. It was in the month of May heet het album. Het is hartstikke nieuw. Albion is niet de Albion die je denkt dat het is. Maar ik denk dat je dat al lang in de gaten had. Toch?
1: Zeker. Ja, nee, dit is de Engelse Albion. En ze spelen een beetje prog-folk in de stijl van Jethro Tull.
0: Nou, duidelijk dat, te horen.
1: Heb je wel te kunnen horen, denk ik.
0: Zeker, heel duidelijk.
1: The Green Knight hoorde je. En vervolgens het nummer Eldest. Van inderdaad hun nieuwste album It Was in the Month of May. Hun tweede album. Grote sprongen sinds hun debuutalbum. Dus ik ben heel benieuwd waar deze getalenteerde muzikanten nog meer mee gaan komen.
0: We maken een ander sprongetje. We gaan naar Frankrijk. En daar heeft een muzikant ook een nieuw album uitgebracht. Inner World heet dat album. De muzikant die het uit heeft gebracht heet Jean-Pascal Boffo. En misschien zegt die naam je niet echt iets. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Maar het is een zeer getalenteerde en zeer veelzijdige Franse gitarist. Hij is lid geweest van de progressieve band Madragor. En hij is ook lid van de band Troll. Maar hij doet voor alles ook heel veel solo werk. Hij werkte samen met verschillende muzikanten. Onder andere Christian Deschamps en zonen. En als solomuzikant heeft hij heel wat albums uitgebracht. Inner Worlds is, ik denk zijn 16e of 17e album. En een recensent zei al hoe eenvoudig het ook is wat hij soms lijkt te maken. Het is altijd van heel hoge kwaliteit. Hij maakt er altijd wat heel moois van. Dat gaan we eens beluisteren. From the Moon to the Earth is het eerste nummer wat we gaan horen. En daarna luisteren we naar het nummer Robotown.

0: de introspectie van Jean-Pascal Boffo. Inner World. We draaien de twee nummers. From the Moon to the Earth en Robotown. Zeer bekwame muzikant.
1: Zeker, ja. En we zijn ook alweer aan het einde gekomen van deze uitzending Symfo City. We hebben twee hele mooie uren gehad. Als je het mij vraagt, nieuw werk van Carfagen. Een verborgen progparel van Chique, Fuurs en Freuling. We hebben een nieuw werk van King of Sweden. Gek genoeg uit Finland gedraaid. Na dit uur Cellar Noise, Albion en dus Jean-Pascal Boffo. Het staat bol van het nieuwe werk. Ik zou zeggen, kijk het allemaal nog eens rustig na op symfocity.nl. Daar vind je altijd alle playlists terug. En luister ook ons terug op progressieverock.nl, waar ook nog veel meer mooie muziek wordt gedraaid. Wij gaan eruit met Frost. Falling Satellites kwam uit in 2016. Heeft ook heel hoog gescoord in de Symfo City Top 15. En terecht, want het is een ontzettend fraai album. We gaan Closer to the Sun draaien. Niet voordat ik Martinka heb bedankt voor het fantastisch doen van de presentatie.
0: En jij ook bedankt voor de techniek.
1: Dankjewel. En tot volgende week bij Symfo City.
0: Tot volgende week.

0: Symfo City.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussées en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. En dan het weer. De bewolking neemt vanuit het westen toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Mixed Music Hour.
4: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
5: This is something new. The

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen, welkom weer bij Mixed Music Hour. Ja, we zitten alweer in juni, de eerste week van juni. Betekent dus weer dat we weer gewoon start gaan met uitzendingen van Mixed Music Hour. En het onderwerp van vandaag is, we pakken weer een datum zeg maar van de top 40. En dan komen we uit op 31 mei. 31 mei, dat is een datum waar heel veel dingen weer gebeuren, waar heel veel mensen geboren werden, overleden enzovoort enzovoort. En we begonnen dus met DJ Kasper. DJ Kasper was geboren op 31 mei 1965. Ik zeg ook was, want hij is helaas alweer overleden op 7 augustus 2023. Nog niet zo heel lang geleden. Dit nummer was vooral voor de fitnessclub bedoeld. Eigenlijk de originele single die was in 1996 gecreëerd. Eigenlijk voor de Bali Total Fitness. En een vereniging waar die single in populariteit groeide. Vooral bij relaxity oefeningen in de fitnessclubs. En daarna was het eigenlijk pas in 2020 dat het nummer en zeg maar een beetje een dansversie maakte. Dat was dus deze versie die je dan hoorde. En dat was in Chicago's FM radio station die dat had opgepikt. En zodoende werd het een grote hit. In Nederland in 2000. In Amerika duurde het nog wel langer, want daar werd het pas in 2004 een grote hit in Chicago. Het is eigenlijk inderdaad bij deze ene hit gebleven voor de helaas overleden 58-jarige DJ Kasper. De volgende artiest die is geboren in 1948 op dat moment, dat is Mike Edwards. Mike Edwards was dan een van de cellonisten inderdaad van de groep Electric Light Orchestra. Daar zeg ik ook inderdaad waarom? Omdat het natuurlijk toch wel uniek is dat je dan een popgroep hebt en daar zit een cello in. Dat was dus inderdaad wel bij Electric Light Orchestra het geval. Mike Edwards, helaas overleed hij op 3 september 2010 bij een ongeluk. Hij kreeg een hooibaal van 600 kilo terecht op zijn bestelbus en Edwards op slag dood. Hij was dus inderdaad de cellist van ILO vanaf de oprichting tot 1974. Hij had moeite met de populariteit van de band en tijdens de Amerikaanse tournee in 1974 haakte hij om die reden af. Dat was vlak voor de opnames van de album El Dorado, een symphony voor de Electric Light Orchestra. Nou, dan draaien we dus een nummer van de Electric Light Orchestra en dan komen we

31 mei, dat is de datum die vandaag centraal staat. En in 1998 acht Gary Halliwell echter de tijd te rijp om een solo-carrière te starten. De overgebleven kwartet, heb ik het natuurlijk over de Spice Girls, weet dat jaar nog succesvol af te sluiten met top 10 hits van Viva Forever en Goodbye. Laatstgenoemde plaat is gezien de omstandigheden reeds dat jaar al toepasselijk, maar dat neemt alleen daartoe wanneer blijkt dat de laatste grote hit is van de Spice Girls. In 2000 kwamen ze nog een keer met een 15e plaats met Holler, Let the Love Lead the Way, maar daarna scoorden de Spice Girls daarna geen top 40 hit meer.

1999 scoorde Halliwell, haar eerste tophits met Look at Me and Me Chico. Haar grootste succes boekte ze in 2001 wanneer ze haar cover It's Raining Men van The Weather Girls op de vierde plaats rijdt. Het is wel haar laatste top 40 hit waarmee de solo carrière van Gary Halliwell toch geen doorslag succes vult. Nee, ze is inderdaad de vrouw van de Formule 1, van Red Bull is ze toen geworden. Ik weet niet of ze getrouwd zijn, maar in ieder geval wel een levensgezel. 2007 komen de Spice Girls dan weer bij elkaar voor enkele reunieconcerten. En daarna brengen ze de singles Headlines uit. Maar die valt hopeloos. 2012 is het nieuwe reunie van de vijf meiden. Tegen de slotreunie van de Olympische Zomerspelen in Londen geven ze echt een presens. Eind 2018 komen de Spice Girls voor de derde keer terug bij elkaar. Deze keer is Victoria er niet bij van de partij. Zonder haar maken de Spice Girls in 2019 kort een tournee door Ierland en Groot-Brittannië. Dat alles over de Spice Girls. En dan draaien we de Gary Halliwell met de nummer waar ze dus het grootste succes heeft meegehad. It's Raining Men.

0: Van Gary Halliwell gaan we naar Daryl Daniels, zo moet ik het zeggen. Dat was een lid die geboren is op zeg maar 31 mei 1964. Lid van de groep Run DMC. Natuurlijk, de single Walk This Way was natuurlijk een doorbraak van het Duider album. Dat deed dus samen met Aerosmith, met de leden Steve Tyler en Joe Perry. Dat was een hele mooie clip, moet ik in ieder geval bij zeggen. Een mooie combinatie van rock en rap. In mei 1986 kwam dus die derde album uit en met daarop Walk This Way. En dat werd een groot succes. Meerdere rapgroepen volgden een voorbeeld en combineerden eveneens hip-hop met rock. Een groot hit hadden ze echter in december 1997 met een remix van Jason Nivens van het nummer It's Like That. In veel landen al op nummer 1 en Nivens remixte ook It's Tricky, een hit in 1998. Alleen Nevins die ontving maar slechts $5,000 voor de mix van It's Like That. Kun je nagaan, dat is dan toch een knijter van de hit geweest. Helaas, op 30 oktober 2002 werd James Master Jay vermoord in de opnames van Queens. De 6 november van dat jaar besloten de overgeleden groepsleden dan niet meer op te treden. In 2002 werd het nummer Rockbox toegevoegd aan het computerspel Grand Auto en Vin City. Ze hebben nog twee reunies gehad in 2012 en in 2013. Maar het is duidelijk na de moord op Jason Nevins dat dat inderdaad... Nee, niet op Jason Nevins. Ik wou net zeggen. Maar dat zeg maar de andere lid, Jam Master Jay, dat die vermoord werd, heeft daarna de groep nooit meer officieel opgetreden. Hij was inderdaad, Daniels daarentegen, die leeft nog steeds. Maar hij is dus degene die Run-DMC dus vandaag zeg maar in het licht zet. En dan draaien we dus inderdaad It's Like That van Run-DMC versus Jason Nevins.
1: And it goes a little something like this.

31 mei 1977, de geboortedag van Danny Vera. Ja, heel veel zal ik er niet veel over vertellen, want er is wel heel veel bekend van Danny. Natuurlijk dat hij nog steeds in de top 2000 nog hoge ogen scoort. Maar, zeg maar, 31 mei 1976, net het jaar voordat Danny Vera werd geboren, breekt The Who en, zeg maar, een wereldrecord. The Who treedt dan in The Valley in Londen dan op, en tijdens dit concert produceert de groep een geluidsvolume van 126 decibel. Dit volume wordt gemeten op een afstand van 32 meter van de luidspeakers. Zei u wat? Het geluid van, was tot 55 kilometer afstand te horen, zeg maar, vanaf dat punt. Met dit concert komt dan The Who in de Guinness Books of Records als luidste rockband aller tijden op. Het record zou in handen zijn geweest van Led Zeppelin, dat in 1972 ooit een volume van 117 decibel heeft geproduceerd. 126 decibel, om te even zeg maar een vergelijking te doen, is harder dan het geluid van een pneumatische hamer op 1,5 meter afstand. Zulke harde volumes kunnen langdurige blootstelling aan zeg maar schade aan het gehoor aanrichten, en vanaf 85 decibel wordt al geadviseerd om gehoorbescherming te dragen. The Who speelt al tijdens concerts zoals Substitute, Bob O'Reilly, Behind the Blind Dates, Pinball Buzzard, My Generation, Join Together and Won't To Get Full Again in de stromen der regen. Er zijn dan 60.000 tickets verkocht, maar er zouden dan ook mensen met valse tickets in het stadion zijn binnengekomen. Daarom worden we geschat dat het zo rond de 75.000 mensen aanwezig waren. Het record van de luidste concert wordt nadien nog een paar keer gebroken, zo zou het Kiss ooit een keer in 2009 zeg maar 136 decibel hebben aangetikt, maar dit is echt nooit in de Guinness Book of Records gekomen. De organisatie besloot al jaren eerder dit record uit de boeken te schrappen, omdat de mensen in de verleiding zouden brengen om bewust dit record te gaan verbreken. Daarmee zouden fans van de band dan weer in gevaar komen, dat ze dan kans liepen op blijvende gehoorschade op te lopen. Zei je wat? Ja, inderdaad. Maar goed, The Who, wie? Ja, die The Who. Die gaan we dus inderdaad draaien met 136 decibel. Dat doen we dus niet vanuit de radio. Dat doen we gewoon met een paar decibel over je radio. En dat doen we met mijn favoriete nummer, Bob O'Reilly. MUZIEK

wat stond er op 31 mei op dat moment op nummer 1 in de top 40? Nou, 1969, de Israëliërs met Desmond Dekker en Diezus. Kennen we allemaal niet, maar goed, dat moeten we nog eens een keer uitvoeren. Swing Your Daddy, 1975, van Jim Gelstra. Maar twee andere, die draaien we dus inderdaad nu achter elkaar. Die van 1980, die draaien we straks. En van 2014, toch alweer 12 jaar geleden. Hebben we het over Calvin Harris, geboren op 17 januari 1984. Schotse singer-writer, DJ en producer. En natuurlijk vooral bekend geworden met We Found Love, Summer, Blame, How Deep Is Your Love, Feels, One Kiss, Promises en Giants. Die successen begonnen dus inderdaad, zeg maar, vanaf 2010, 2011. Terwijl hij daar eigenlijk daarvoor al een aantal nummers heeft gemaakt. Vanaf 2009. Maar die kwamen niet veel hoger dan, zeg maar, dan de tipparade. We Found Love samen met Rihanna. Dat was degene die op een gegeven moment de doorbraak gaf. Op nummer 3. Dus de eerste nummer 1, die kwam dan inderdaad op een gegeven moment van Summer. En dat is dus zeg maar op dat moment de nummer 12. De nummer 1, zeg maar, ik wou zeggen, de nummer 1 zeg maar in 2014. Ha, zo ben ik er weer. Straks draaien we dan, nou, ik kan wel iets zeggen wie er dan draaien van 1980. Dat is Lips Incorporated met Funky Town. Die draaien we in ieder geval straks. Dan is Calvin Harris met de nummer Summer.

Funky Town van de groep Lips Incorporated. Dan de volgende groep die we gaan draaien. Dat is weer een verjaardag van Junior Campbell. En Junior Campbell is een lid van de groep The Marmalade. Dat is een groep uit de 60 jaren. In eerste instantie heette zij de Gaylords. Die werden opgericht in 1961. William Junior Campbell die trad toe op zijn 14e verjaardag op 31 mei 1961. Dat is ook toevallig dat hij op die datum op zijn 14e ter vervanging van McGovern en Rodgers toen in die groep kwam. Dus die groep werd vooral samengesteld met zeg maar een aantal hits. Vooral in Schotland waren ze nogal vrij bekend. Maar in 1970 deden ze zeg maar op de aanbeveling van de Tremblers deden ze daar een naamsverandering en werd de groep de Marmalade. Eigenlijk een beetje, zeg maar in 1967 kwam er een keerpunt in de voortgang van de band toen zij hun debuut maakte in de Londense Marquee Club. Waar ze dus Pink Floyd ondersteunden. Twee weken later, op 3 februari, steunden ze de Action. En daarna steunden ze nooit meer iemand van Mike Heet. En in 1966 begonnen ze aan de lange residentie. Die duurde tot de herfst van volgend jaar. Een reputatie opbouwend en volgend toeren met The Who, Joe Cocker, Traffic en Jane Pitney. Maar goed, wanneer kwam hun grootste hit dan uit? Nou ja. Het is ook een hit die eigenlijk ook wel een beetje bekend is geworden door zeg maar de Beatles, Opla Di, Opla Da. Het is inderdaad, origineel is die inderdaad van de Beatles. Maar zover ik begrepen heb, was het in 1968 toch zeg maar een grotere hit door de Marmalade. En de Marmalade die was dan op dat moment de eerste Schotse groep die dan zeg maar de nummer 1 positie haalde in Engeland. En zodoende werd die groep zeg maar toch wel redelijk succesvol. En daarna bleef de groep nog wel bestaan, maar er waren heel veel wisselingen vanaf 1977, 78. En zover ik weet bestaat die groep nog wel redelijk tot 2011. Nou, ik moet wel bij zeggen dat daarna Dean Ford, een van de leden, al 31 december 2018 op 73-jarige leeftijd overleed. En zeg maar Patrick Farley, ook een lid van de eerste uur, overleed in zijn huis op 11 augustus 2020. Dus daarna is die groep wel behoorlijk uitgedund. Maar ze treden nog steeds op, had ik zeg maar begrepen. Obladi, oblada van de Marmer.

Ja, Pharrell Williams was dit met Happy. En de reden daarvoor was 31 mei 2014... dat hij het record overbrak van Lach Niet, Corrie en de Regels... die 41 weken genoteerd stonden met Huilen is voor jou te laat. Hij brak dus het record met Happy en werd in de 42e week op dat moment. De Amerikaanse verbreekt daarmee dus inderdaad het 43-jarige record. Dat is toch al zeg maar een record. En volgens mij staat die nog steeds. 43 jaar oude record, 42 weken in de top 40. Nou, volgens mij... is het nog steeds. Of bij conversaten moet het nog zijn. Maar dat kan ik nog eens een keer later uitzoeken. De laatste zeg maar, nummer die we gaan draaien... is zeg maar een issue uit 2024. Nog niet zo heel lang geleden, 4 jaar. Tegen de 4 leden van ABBA... die worden dan op de Koninklijke Paleis in Stockholm benoemd... tot commandeurs der eerste klasse in de orde van Vasa. Dat is een hoge koninklijke onderscheiding in Zweden. Ja, die hebben ze wel degelijk verdiend. Want ze hebben Zweden vooral zeg maar, toen de tijd op de kaart gezet met hun vele nummers. Björn, Benny, Frida en Anne-Fried. Agneta, zo moet ik het in ieder geval zeggen. Af en toe wordt gewoon oud, zullen we maar zeggen. Maar goed, dit nummer draai ik inderdaad Arrival. Dat was misschien een van de minst bekende, maar het was wel... zeg maar een nummer zeg maar van het album Arrival, die zeg maar het meest succesvolle was. Zometeen is er weer de praattafel. En natuurlijk ook weer de zaterdagmiddagmix. En natuurlijk Apeldoorn Sport ga je ook weer horen. Ik presenteer toevallig ook vanmiddag weer Apeldoorn Sport. Dus ik zou zeggen tot vanmiddag of anders tot volgende week. Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond één persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nacht.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu

zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond. 1, 2...

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommen.